C'était un soir de pluie, j'ai mis mon feutre et puis

0: exact, 3086.
1: Wagram 6044.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst in de gids op concertzender.nl of in onze app.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. Op concertcenter.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat al niet bent. Al vanaf €25 per jaar steunt u ons en helpt u ons onze programma's te blijven uitzenden.

U luistert naar de ochtendeditie. Op onze website en in de app vindt u meer informatie over dit programma en over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt. 7 dagen per week, 24 uur per dag.

En tot zover deze aflevering van de ochtendeditie, die vandaag werd samengesteld door Egbert Randewijk. Met dank aan Muziekweb. Graag tot morgen.

Welkom bij de Concertzender. U luistert naar Sans Souci. We kondigden het vorige week al aan. Eind 1777, begin 1778, zit Mozart in Mannheim. Vandaag volgt een ruime selectie uit de muziek die hij daar componeerde, bekend en onbekend. We beginnen met een bekend werk. Mozart kreeg in Mannheim een opdracht van een Nederlander, Ferdinand de Jean, om muziek voor de fluit te schrijven. Dat resulteerde onder meer in het eerste fluitconcert, een werk dat ook nu nog geliefd is. U gaat zo een heel bijzondere uitvoering horen. De cadensen van dit concert zijn namelijk geschreven door de moderne componist Karlheinz Stockhausen. Stockhausen, die het orkest ook dirigeert, schreef deze onorthodoxe passages voor zijn fluitiste annex levensgezellin Katinka Pasveer.

U hoorde Mozarts eerste fluitconcert met Katinka Pasveer, begeleid door het Radio Symfonieorkest Berlijn, onder leiding van Karlheinz Stockhausen. Meer informatie over deze ongebruikelijke uitvoering vindt u op onze website. Misschien herinnert u het zich nog. Als kind publiceerde Mozart diverse vioolsonates. Na zijn 10e liet hij dit genre jarenlang met rust. Maar in Mannheim pakte hij de vioolsonaten weer op. Zijn stijl is natuurlijk radicaal veranderd. In de rijpe sonates heeft de viool een veel grotere rol. Het is een gelijkwaardige partner van de piano. We horen nu een van zijn bekendste sonates. De vioolsonate in E klein. En Mozart begon het werk in Mannheim en maakte het in Parijs af.

U hoorde de vioolsonate in E klein van Mozart met een jonge Jaap van Zweden en Ronald Brautigam op respectievelijk viool en piano. Mozart hoopte in Mannheim een aanstelling te krijgen. Ook op een ander gebied dacht hij aan de toekomst. Zo werd hij tot over zijn oren verliefd op zangeres Aloysia Weber, met wie hij hoopte te trouwen. Ze wees hem af. Uiteindelijk zou Mozart met haar zus Constanze trouwen. Aan Mozarts onbeantwoorde liefde danken we in elk geval een paar vocale werken, in het bijzonder de aria Non so donde viene.

U hoorde het recitatief Alcandro, Io confesso en de aria Non so donde viene van Mozart, gezongen door sopraan Nicole Chevalier. We sluiten af met vocale muziek, om precies te zijn met een lied. Mozart schreef in Mannheim 2 Franse liederen voor Augusta Wendling, de dochter van de plaatselijke sterfluitist. De liederen zijn eenvoudig, maar tonen duidelijk de invloed van opera. We horen nu het langste van de 2, Dans un bois solitaire.

Dat was het lied Dans un bois solitaire, gezongen door John Mark Ainslie. Half maart vertrok Mozart uit Mannheim. Hij had er geen baan gekregen en zijn vader wilde dat hij naar Parijs trok om daar zijn moeder op te zoeken. Wat Mozart in de Franse hoofdstad deed, dat hoort u volgende week. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Bij de Concertzender gaan we dit uur zwerven door de romantiek. Deze uitzending is gewijd aan Carl Maria von Weber. Het jaar 2026 is Weberjaar. Carl Maria von Weber overleed 200 jaar geleden op 6 juni. Hij is vooral bekend geworden door enkele late opera's, De Freischütz, Euryanthe en Oberon. Ook enkele orkestwerken, zoals de symfonieën en de soloconcerten voor piano en klarinet, worden nog wel eens uitgevoerd. In dit programma klinken kamermuziek en stukken voor piano vierhandig. We horen nu eerst het trio voor traverso, cello en pianoforte in G klein, opus 63. Dit werk dateert uit 1819 en ontstond tijdens een productieve periode in het leven van Weber. Het derde deel is getiteld Schäfers Klage, een verwijzing naar een gedicht van Goethe dat aan het begin van dit deel wordt geciteerd. U hoort dit trio nu in een uitvoering van Stephen Preston op een vroeg 19e eeuwse fluit, Jennifer Ward Clark cello en Richard Burnett op een fortepiano van Conrad Graaf uit 1826.

Dat was het trio voor traverso, cello en pianoforte in G klein, opus 63 van Carol Maria von Weber. Uitgevoerd door Stephen Preston, Jennifer Ward Clark en Richard Burnett. In de 19e eeuw was vierhandig pianospel erg populair. Het repertoire voor deze bezetting varieerde van relatief eenvoudige huismuziek voor amateurs tot technisch veel eisende werken voor professionele pianisten. We horen nu Six pièces pour piano à quatre mains, opus 10, van Carol Maria von Weber, gepubliceerd in 1807. Ze worden uitgevoerd door Duncan J. Cumming en Christopher Hogwood op een fortepiano van Joseph Broodman, gebouwd rond 1815.

Mr. Sting, ladies and gentlemen. Mr. Sting.

Dank voor het luisteren. Freddy blaast ons zoals gebruikelijk naar het einde van de show. Op de internetpagina van deze zender kunt u onder andere de playlist opnieuw bekijken. Tot de volgende keer.

0: Vive la France!
1: Dit is de Concertzender met het komende uur Franse chansonmuziek. En dit keer heb ik uitsluitend duetten uitgezocht. En dan vooral duetten waarin acteurs en actrices zijn te horen. Zoals Emmanuelle Béart, de dochter van Guy Béart, die onlangs nog uitgebreid aan bod is gekomen in dit programma. Met hem heeft ze nooit wat op de plaat gezet, maar wel met Maxime Le Forestier, namelijk op diens laatste cd uit 2008. Een lofzang op de zijde.

L'hymne à la soie, zongen Emmanuel Béard en Maxime Le Forestier, een opname uit 2008. Een andere actrice nu, Isabella Gianni. In 1984 nam ze een hele LP op met door Serge Gainsbourg geschreven liedjes, maar 2 jaar eerder zong ze het volgende duet met Jacques Higelin, Je ne peux plus dire je t'aime.

Isabelle Adjani met Jacques Higelin. Die laatste was een paar jaar geleden ook te horen in een opname samen met zijn zoon, Arthur Asch, namelijk in Le Destin du Voyageur. Zoon Arthur nodigt zijn vader daarin uit om langs te komen in zijn warme huis. Dan kan hij de kleinkinderen ook weer eens zien. Maar vader Jacques is een hartstochtelijke reiziger. En in het laatste couplet lijkt de zoon daar ook vrede mee te hebben.

de femme aussi.

destin du voyageur.

0: Prends soin de toi. Je suis toujours là. Le voyage est court. Parle plus loin.
1: Het is opvallend dat de stem van Arthur Ashe, 44 jaar oud, doorleefder klinkt dan die van zijn vader, Jacques Higelin, die in oktober 70 wordt. Ze waren samen te horen in Le Destin du Voyageur, een opname uit 2005. Die is te vinden op de cd Adieu Tristesse van Arthur Ashe. Een ander gezinswerkje nu, van Françoise Hardy, samen met haar echtgenoot Jacques Dutron. En zoon Thomas, die speelt gitaar. Amour, toujours, caresse.

Het is roerend. Het echtpaar Dutron-Hardy op gitaar begeleid door zoon Thomas in dit mooie liedje uit de beginperiode van Jacques Dutron, Amour toujours caresse. Overigens blijkt uit de memoires van Hardy dat haar huwelijk in werkelijkheid nauwelijks meer iets voorstelt. Hij woont het grootste gedeelte van het jaar op Corsica, omringd door tientallen katten, en zij in Parijs, al was het maar omdat ze een hekel heeft aan insecten. En op het platteland heb je nogal wat insecten, zeker op Corsica. In haar memoires staat ook hoe ze begin jaren 70 de toen nog onbekende acteur Patrick de Weer ontmoette. Die had een liedje geschreven dat ze toen samen opnamen, maar helaas had het geen enkel succes. De Papoulie.

0: vrai. Oui, recouchons-nous. La la la.
1: Dis à quelle heure faut-il faire sonner le réveil?
0: Et veux-tu te taire?
1: Pourquoi je chante pas bien?
2: Patrick De Weer en Françoise Hardy met het singeltje T'es pas poli, geschreven door De Weer. In 2006 maakte Françoise Hardy een hele plaat met duetten, Parenthèse. Daarop stond onder meer het duet met Dutron, dat ik eerder draaide. En ook het volgende met Alain Souchon, getiteld Soleil. Daarna draai ik een nummer van een andere duetten-cd van Adamo. En daarop is diezelfde Souchon te horen.

Een oude hit van Adamo, in 2008 opnieuw door hem opgenomen, dit keer in duet met Alain Souchon over de meisjes aan de kust. Nu twee duetten van een recente cd van zangeres en model en actrice Emmanuelle Saint-Yer. Dadelijk draai ik La Dernière Pluie, gezongen samen met Iggy Pop, maar nu eerst Qui êtes-vous met Roman Polanski.

La dernière pluie, een recente opname van Emmanuel Saigné in duet met Iggy Pop, die de Franse taal goed blijkt te beheersen. Dat geldt denk ik niet voor Suzanne Vega, want in de volgende opname met zanger Kent zingt ze gewoon Engels. De titel is wel Frans, Juste quelqu'un de bien.

De Franse zanger Kent was dat met een opname van zijn meest recente cd Panorama, vorig jaar verschenen. En ook Susanne Vega was te horen in het nummer dat u net hoorde. Dit uur uitsluitend duetten bij de Concertzender. En we vervolgen dit programma met de nieuwe cd van acteur François Morel. Een van de liedjes daarop zingt hij namelijk samen met de actrice en zangeres Elena Noguera. Dat is de zus van zangeres en actrice Lio, die begin jaren 80 een hit had in ons land met Amoureux Solitaire. Hier is Sepa.

Sepa zongen Elena Noguera en François Morel, een opname van zijn recentelijk verschenen tweede album Le Soir de Lyon. We gaan verder met Jeanne Chéral en Benjamin Biolay. Zij zingen over twee geliefden die elkaar alleen maar spreken via de telefoon. Een behoorlijke avondmaaltijd schiet er nogal eens bij in, dus eten ze vooral opgewarmde hapjes uit de ijskast. Daarom heet het volgende lied ook Brandrapsodie. Brand is namelijk een bekende Franse fabrikant van huishoudelijke apparaten.

Ik heb nog tijd voor een kleine toegift. Op 28 april aanstaande speelt mijn favoriete groep Itakiri in Tivoli-Vredenburg Club 9. En daarom van de CD Itakiri Dandelion, een compositie van Chiara Schoenfeld. Ik sluit hiermee af. Graag tot mijn volgende uitzending en die zal zijn op 29 juni dit jaar.

Dag luisteraars, dit is Three of a Kind bij de Concertzender. Vandaag staan natuurlijk weer drie composities centraal. We beginnen met After You've Gone, een vroege jazzklassieker. Hij is namelijk geschreven in 1918 door Henry Creamer en Turner Layton. De eerste versie is de piano-uitvoering van Art Tatum, opgenomen in 1954 en heruitgegeven door Pablo. Aansluitend de uitvoering van de band van gitarist Herb Ellis en bassist Ray Brown. Een opname uit 1975 en uitgebracht door Concord Records. Als derde en laatste de versie van alt-saxofonist Sonny Criss. En die nam het met zijn kwartet in 1956 op voor Imperial. Aan de piano Sonny Clark. Geniet ervan. After You've Gone.

Dat waren drie versies van de Jazz Standard After You've Gone. De volgende, I Remember Clifford uit 1957. Het is geschreven door saxofonist Benny Golson en natuurlijk ter nagedachtenis aan de veel te vroeg overleden trompetist Clifford Brown. We beginnen met de versie van trompetist Lee Morgan. Hij nam het in 1957 voor Blue Note op. Benny Golson en Gigi Kreiss zijn de blazers van het sextet. Als tweede, uit 1976, de vertolking van het kwartet van gitarist Pat Martino. En dit nummer komt dan weer van de Savoy verzamel-cd Timeless. De laatste versie is van tenorist Stan Getz en pianist Kenny Barron. Dit duo bracht in 1991 een dubbel-cd uit en die was getiteld People Time. Opname uit het befaamde Café Montmartre in Kopenhagen.

U hoorde zojuist drie versies van de door Benny Galson geschreven compositie I Remember Clifford. Het prachtige eerbetoon aan trompetist Clifford Brown. Ter afsluiting van deze uitzending hoort u drie uitvoeringen van Whisper Not. Is ook een werk van Benny Galson. Hij schreef het in 1956 toen hij bij de band van Dizzy Gillespie speelde. Als eerste hoort u de uitvoering van Galson zelf toen hij samen met trompetist Art Farmer deel uitmaakte van de Jazz Tet. Deze opname is terug te vinden op de Mercury LP Here and Now uit 1962. Daarna uit 1959 de uitvoering van de trio van gitarist Wes Montgomery. En die komt van de Riverside LP A Dynamic New Sound. En als laatste de vertolking van de band van vibrafonist Milt Jackson met de co-leiders van de Jazz Tet, Benny Galson en Art Farmer. Deze Blue Note-opname verscheen in 1958 en is heruitgegeven op Phoenix Records. Geniet van Whisper Not van Benny Galson.

En dat was dan weer Three of a Kind, samengesteld door Bert Broeren. De volgende uitzending is op zaterdag 12 augustus. Informatie over de muziek van het afgelopen uur vindt u op onze website concertzender.nl.

Dit is Little Big Bands en ik ben Ineke Heiliger. Vandaag drie redelijk recente albums van een septet, dat is uit 2022. Een octet uit 2024 en een nonet uit 2023. Ik begin, we gaan van septet naar nonet, dus met het septet. De Collaborative Jazz Septet, een septet uit Litouwen. Het is een groep die door twee Lithuanian-Litouwse saxofoonspelers wordt geleid. Donatas Petrekis en Karolis Sarkus. Het is een tweede album van het septet en het is getiteld That Groove. Het zijn zes composities van deze twee heren. En ze spelen, laten we zeggen, in een traditie van bebop en hardbop jazz. Naast Karolis Sarkus alt, sopraan en Donatas Petrekis tenor horen we Mindaugas Vadoklis trompet, Jivaras Jasinkis trombone, Thomas Koronen piano, Manus Branjeski bas en Augustus Baronas drums. Drie songs van deze heren, van Karolis en Donatas. Song for Lebowski, Gentle Giant, mooie ballad, and It Could Possibly Be. The Collaborative Jazz Septet.

gaan we door met het octet. En dat heet het Joe Syrian Motor City Jazz Octet. Detroit is de Motor City, maar Joe Syrian, de drummer, de leider, komt zelf uit New York. Dus hoe dat zit, weet ik niet helemaal. Secret Message heet het album uit 2024. Naast de leider Joe Syrian op slagwerk, is er een bassist die Lauren Cohen heet. Dan Paul Bollenbeck op gitaar en Adam Birnbaum op piano. Dus en gitaar en piano. Trombone Doug Beavers. Trompet flugelhorn Nick Marchione. Alt en bariton saxofoon Carlo Maracci. En op de eerste twee stukken Tim Ries op tenor en op het laatste stuk Dave Rickenberg. Ze spelen standards voornamelijk, maar wel natuurlijk met eigen arrangementen. En dat geeft er toch een eigen draai aan. Barbara Blackbird is de eerste, Victor Young. Het arrangement werd gemaakt door Dave Hansen. Dan Star Eyes, dat een Latin jasje kreeg. Arrangement John Fetchock, die ook I Should Care, dat is het laatste stuk, ook arrangeerde. Driemaal de Motor City Jazz Octet van Joe Syrian.

Het laatste woord voor de leider Joe Syrian. We gaan door met het Alan Ferber Nonet. Het album uit 2023 heet Up High, Down Low. En het is het vijfde album van dit Nonet dat al zo'n jaar of 20 bestaat. Ferber is een veelgevraagd trombonist, componist en arrangeur die ook werkt voor veel andere bands, bekende bands. En ook lessen compositie en arrangeer geeft op de Montclair State University in New York City. In het Nonet speelt hij uiteraard trombone, dan Scott Wenthold trompet en flugelhorn, John Gordon altsax, behalve op het derde stuk wat we gaan draaien, dan komt zo een andere naam tevoorschijn, John Ellis tenor, Chris Cheek bariton, Neil Felder gitaar, David Cook piano en orgel en keyboards, Matt Cloese akoestisch en elektrische bas, Mark Ferber, ongetwijfeld familie drums en percussie, en dan op het laatste stuk op alt, ook fluit, klarinet en basklarinet, Charles Pillow. Ambling is het eerste stuk, allemaal stukken dus van Alan Ferber, A Violet Soul en dan Brimstone Boogaloo.

We zijn er doorheen. Ik dank Marco Wendtwin reuze voor zijn technische assistentie. Maar er is nog een klein beetje tijd over. En daar draaien we van dit Alan Ferber No Net. De enige standaard die erop staat. En die we zullen wegveden. En het is The More I See You. Tot de volgende keer.

Dat was weer een compositie van Paul Motian, Two Women from Padua. De critici waren voor het grootste deel enthousiast over de opzet van het festival en de kwaliteit van de optredens. Maar het geringe aantal bezoekers begon toch wel ernstige zorgen te baren. U leest er meer over in de gidstekst. We sluiten af met twee stukken door het trio van Paul Motian, It Is en Blue Midnight.

Dit was een terugblik op de jazzmarathon van 1991, opgeluisterd door het trio van Paul Motian. Techniek Marco Wensveen.

Hartelijk welkom in het Paleis van de Weemoed. Een wat afwijkend begin, en dat is niet voor niks, want ook vandaag weer is een paleis met een motto. Zingen zonder woorden. Althans, zingen met niet alleen maar woorden, of met op het moment van zingen nieuwe, nog niet bestaande woorden. We krijgen in het komende uur allerlei voorbeelden van vocaliseren, van sketten en nog meer van zulk fraais. En we beginnen met zangeres Ray Pearl in een compositie van Ted Dameron, Kashba.

Cashba heette dat door Ray Pearl met pianist Ted Dameron, trompetist Fats Navarro, verder op tenor Dexter Gordon en op altsax Sahib Shihab. Ook een bijzonder stemgebruik vinden we bij Roland Kirk. Hij had zijn muzikale opleiding genoten op het Blinde Instituut van de Ohio State School en in een droom kreeg hij daar het idee om drie instrumenten tegelijk te gaan bespelen. Kirk had daarvoor een royale keuze, want hij bespeelde verschillende saxen, doedelzakken en ook fluiten. En als hij fluit speelde, dan wist hij tegelijk ook nog zijn stem door het instrument te laten klinken. Zoals is te horen in You Did It, You Did It.

Roland Kirk op fluit en tegelijk ook vocaal in You Did It, You Did It. Met op piano Hank Jones, op bas Wendell Marshall en op drums Charlie Persip. Dat de menselijke stem een muziekinstrument kan zijn, wordt onmiskenbaar duidelijk gemaakt bij het sketten. Dat is vocaal improviseren met gezongen lettergrepen van zelfverzonnen woorden. En wie superieur was in het sketten was Ella Fitzgerald, zoals hier in Lionel Hampton's Flying Home.

Ella Fitzgerald, die skettend zo inventief was dat ze volgens muzici die haar avond aan avond begeleiden een lied nooit tweemaal hetzelfde deed, maar telkens een nieuwe woordenstroom wist te verzinnen. Dit was een opname die ze maakte in 1945 en later dit uur horen we haar ter vergelijking ook nog eens in een veel latere periode. Ook de andere grote jazzzangeres uit de tijd van Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, kon er behoorlijk op los sketten. Zoals ze laat horen in de volgende opname, die begint als een gewoon lied, maar opeens beginnen de verzonnen klanken over elkaar heen te buitelen.

Sarah Vaughan met haar eigen trio, met op piano John Malagai, op bas Joe Benjamin en op drums Roy Haynes. Als grondlegger van het sketten gaat Louis Armstrong. Volgens een overigens apocrief verhaal was hij ermee begonnen toen een keer terwijl hij stond te zingen zijn bladmuziek van de standaard woei. Omdat hij zich de woorden niet kon herinneren, zou hij toen maar zijn verder gegaan met zelfverzonnen klanken. Hoe dan ook, een mooi voorbeeld van een skettende Armstrong is te vinden in de West End Blues.

0: West End Blues door Louis Armstrong met zijn Hot Five. Louis Armstrong imiteerde in dat skette zijn trompetspel en hij ontketende daar een ware rage mee. Zoals Armstrong volgens dat apocryfe verhaal midden in een lied de tekst kwijt zou zijn geraakt, gebeurde iets dergelijks ook bij de zingende pianiste met dat dunne zangstemmetje, Rose Murphy. Omdat ze de woorden niet meer wist, was ze toen maar een soort chichi en prr klanken gaan nadoen om de gaten op te vullen. En dat sloeg zo aan dat ze er ook nooit meer vanaf is gekomen, omdat de mensen er steeds maar om bleven vragen. Haar prr-prr klanken zijn nooit beter op hun plek geweest dan in dit lied over de telefoon die maar de in gesprekstoon blijft geven.
1: I put a nickel.

vocaliste en pianiste Rose Murphy. Vandaag een Paleis van de Weemoed met bijzonder woordgebruik. Nadat het scatter door Louis Armstrong was voortgebracht, werd het verder gepopulariseerd door Cab Calloway, de bandleider die wel de King of Heidi Ho werd genoemd. Hij was in de jaren 30 de grote attractie in de Cotton Club geworden en hij sloeg daar een brug tussen de serieuze jazz en de amusementsmuziek. Calloway zong over drugsverslaafden en seks, maar hij deed dat in die preutse jaren buitengewoon slim, namelijk door slang te gebruiken. Zodat de blanke managers van de platenmaatschappijen en het witte deel van zijn publiek totaal niet doorhadden waarover hij het in dat geheimtaaltje eigenlijk wel had. Zo ging zijn bekendste nummer over een drugsvriendin van hem, Minnie the Moocher.

Het lijflied van entertainer Cab Calloway. We komen straks terug bij het sketten, maar eerst iets anders, het vocaliseren. Dat is het zingen van uit de jazz bekende instrumentale solo's, waar de vocalist dan een nieuwe tekst op maakt. In eigen land wordt het bijvoorbeeld gedaan door Fee Klaassen op haar dubbelalbum, waarop ze twee portretten toont van Chet Baker. Op de ene plaat zingt ze repertoire dat Chet Baker ooit ook heeft gezongen, en op de andere cd vocaliseert ze de solo's die Chet Baker destijds op zijn trompet speelde. Dat leidt dan bijvoorbeeld tot dit resultaat in Line for Lions uit de periode toen Chet Baker nog speelde bij het kwartet van Jerry Mulligan.

0: Vee Klaassen, die de oude trompetsolo van Chet Baker zingt, met op baritonsax Jan Menu, bas Hein van der Gijn en slagwerker was John Engels. Line for Lions was een compositie van Jerry Mulligan en die titel heeft weinig te maken met leeuwen, maar was een eerbetoon aan de stichter van het Monterey Jazz Festival, jazz DJ Jimmy Lyons. De grondlegger van het vocaliseren was Eddie Jefferson, die ermee was begonnen in de jaren 40. Van huis uit was hij tapdancer, maar hij speelde ook gitaar, tuba en slagwerk. En hij had het idee dat de grote solo's uit de jazz een verhaal vertellen. En uit persoonlijke liefhebberij begon hij toen teksten voor dat verhaal te verzinnen. Een van zijn eerste teksten maakte hij op de sax solo van James Moody in I'm in the Mood for Love. En het resultaat werd toen gezongen door King Pleasure als Moody's Mood for Love. En vervolgens ging Eddie Jefferson ook zelf zulke jazz-solo's zingen. En dat deed hij bijvoorbeeld ook met het bekende So What van Miles Davis.
1: Miles Davis walked off the stage.
2: So what?
1: Soon as his solo was over.
2: So what?
1: Oh yes, he did leave the stage.
2: So what?
1: Clean out of sight now.
2: So what?
1: Coltrane, he walked off the stage.
2: So what?
1: That's what you folks are all saying.
2: So what?
1: Oh yes, he did leave the stage.
2: So what?
1: And that's a fact now.
2: So what?
1: They felt they had to rehearse.
2: Backstage.
1: Although we know they are masters.
2: That's right.
1: They get a real mellow sound.
2: So smooth.
1: And you will have to admit it.
2: Uh-huh.
1: But yes, they both left the stage.
2: So what?
1: Soon as their solos were over.
2: So what?

0: Yes, they both left the stage.
1: So what?
0: Soon as the solos were over.
1: So what?
0: And if you couldn't figure out
1: their move,
0: well, I have hipped you. Oh, yes, they both left the stage.
2: So what?
3: So What uit 1961 door Eddie Jefferson, gebaseerd op de solo van Miles Davis in datzelfde stuk. En je zou van Eddie Jefferson kunnen zeggen dat hij zelf ook de stage verliet. En dat was behoorlijk voortijdig, want zijn leven kreeg een abrupt slot in 1979 toen hij werd vermoord. Andere prominente beoefenaars van het vocaliseren waren Dave Lambert, John Hendricks en Annie Ross. Een trio dat in 1957 was ontstaan en dat we horen met Cloudburst.

Een nauwelijks nog als woorden herkenbare lettergrepenstroom in Cloudbirds door Lambert, Hendrix en Ross in 1959 op een melodie die was geschreven door gitarist en arrangeur Leroy Kirkland. Van dat trio Lambert, Hendrix en Ross was met name John Hendrix zeer inventief in het maken van teksten die het gevoel van de oorspronkelijke jazz solo vasthielden. Hij maakte ook een tekst op Jimmy Giuffre's Four Brothers dat we horen door een skettende Anita O'Day.

Anita O'Day was dat met het orkest van Marty Page. Vocaliseren was iets wat vooral hoorde bij de tijd van de bebop, net als scatten trouwens. Ella Fitzgerald was met het scatten begonnen tijdens een tournee die ze maakte met de big band van trompetist Dizzy Gillespie. Tijdens die tournee was ze op de bebop geënte scat-solo's aan haar zingen gaan toevoegen. En ook Gillespie zelf beoefende de kunst van het de stem gebruiken als muziekinstrument, zoals is te horen in dit duet met Joe Carroll.

Een lesje taalkunde uit de bebop-tijd. Dizzy Gillespie en Joe Carroll in 1952. Als we het hebben over het gebruiken van de stem als een muziekinstrument, dan kun je nauwelijks om de Mills Brothers heen. De vier broers wisten met hun stemmen de instrumenten van een half orkest na te bootsen. En het ging zelfs zo ver dat ze, om problemen met de vakbond tegen te gaan, op hun platen expliciet de mededeling zetten dat het enige muziekinstrument dat eraan te pas was gekomen een gitaar was. De rest deden de heren met hun handen en met hun monden. Hier zijn ze met Chinatown, My Chinatown.

0: wing wong.
1: Vocale acrobatiek door de Mills Brothers. Vandaag is het thema van het Paleis van de Weemoed zingen zonder woorden. We hadden eerder dit uur een skettende Ella Fitzgerald, nog vroeg in haar loopbaan. En het is ter vergelijking interessant om te zien hoe het sketten zich ook bij haar ontwikkelde. We gaan naartoe naar Berlijn, de afgeladen Deutschlandhalle, februari 1960. Dat was dat vermaarde concert waarin ze ook Mac the Knife zong, halverwege haar tekst kwijtraakte en ter plekke toen een stroom aan nieuwe woorden verzon. Aan het einde van het optreden deed ze skettend het nummer How High the Moon. En daarin kun je horen hoe ze er allerlei verwijzingen naar andere nummers instopt. Zo gebruikte ze als fundamentje om haar sket te beginnen Ornithology. Dat is de klassieke solo van Charlie Parker, die zich daarvoor weer had gebaseerd op How High the Moon. En daarna wordt het een fontein aan sket-improvisaties.

En dat zal nog wel een paar eeuwen moeilijk blijven om te overtreffen. Ella Fitzgerald in Berlijn in 1960. Eerder dit uur ging het over Cab Calloway in de Cotton Club, waar hij werkte als opvolger van Duke Ellington, die er met zijn famous orchestra een rage aan oerwoudklanken had ontketend. Wat Ellington ook deed, was het gebruiken van de menselijke stem als muziekinstrument. En dat deed hij ook bijvoorbeeld in 1945 in dit bekende nummer uit zijn oeuvre, met als strekking dat het allemaal niets betekent wanneer het niet swingt.

0: De band van Duke Ellington met zangeressen Kay Davis, Joya Cheryl en Marie Ellington. De klok dringt ons alweer om te stoppen. Samenstelling en presentatie Sjaak Rodenburg.
1: Voor de techniek zorgde Willem van Schip.
0: En zolang de tijd het toelaat, rekken we het Paleis van de Weemoed nog even op met nog iets van Duke Ellington. Met zangeres Kay Davis, de Creole Love Call.

begonnen deze aflevering van Jazz Guitar met A Day at Kings County van de Spaanse gitarist Joan Fort. Hij studeerde aan het conservatorium in Amsterdam en is in ons land blijven hangen, dat vaker gebeurt. U hoorde hem met saxofonist Daniel Cohen, bassist David Wong en drummer Aaron Kimmel. En we gaan nog een stuk draaien van dit album, dat Hanging In heet. Het is diezelfde ritmesectie. Pianist Michael Weiss is daarbij aangeschoven. En Grant Stewart is de solist op tenor. De titel is Javastraat en dat is ontleend aan zijn adres van Joan Fort in Amsterdam. En daarmee geeft hij gelijk aan dat de Nederlandse dichter Willem Wilmink niet het alleenrecht heeft om dit adres in liedteksten te verwerken. Javastraat.

The First Circle. Het was een klassieker van Pat Metheny, die hij in 1984 op het bijna gelijknamig album First Circle zette. Hij speelde overigens dit stuk ook in 2003 op het North Sea Jazz Festival met het Metropoolorkest. De woordloze vocalen die hier door Pedro Aznar werden gezongen, die werden daar gezongen door Velofsky. En Pat Metheny was zo gecharmeerd van deze opname dat hij hem op YouTube heeft gezet. Dus daar is hij op te zien. En dan gaan we nu naar Metheny's grote held Jim Hall.

Ja, dat stuk heette Walking Up. In 1987 werd gitarist Jim Hall namelijk uitgenodigd door het befaamde Kronos Quartet, een klassiek strijkkwartet, dat een album had wilde wijden aan Bill Evans. We gaan nog door met nog twee stukken van ditzelfde album. Ook stukken van composities van Bill Evans. Turn Out the Stars en Five.

We blijven nog even bij Jim Hall. In 1979 gaf hij op het North Sea Jazz Festival een duoconcert met trombonist Bob Brookmeyer, waar een cd van uitkwam. En dit is hun uitvoering van My Funny Valentine.

We gaan nog even door met duo's waar geen bassist of drummer aan te pas komt. Gitarist Jimmy Rosenberg maakte in 2005 samen met Stian Carstensen, dat is een Noorse alleskunde op de accordeon, een album genaamd Rose Room. Luister eens wat een spektakel het oplevert wanneer de mannen zich buigen over het aloude Bij mir bist du schön.

Welkom bij The Art of the Improvisers. Vandaag horen muziek van drie hedendaagse Europese octetten, waarin onder andere Risto Goleminov, een Portugees saxofonist actief in Amsterdam, Robert Landvermann, een vermaarde bassist uit Keulen, en Federico Calcagno, een Italiaan die deels ook in Amsterdam woont. The music speaks for itself. Wel nu, de muziek op deze drie recente releases heeft veel te zeggen. De dichtheid, de rijkdom aan ideeën en informatie zijn indrukwekkend. Onvermijdelijk en prachtig is de manier waarop de muziek evolueert. Je weet nog steeds niet wat er zal gebeuren. Schrijven voor een octet vereist een intensieve planning en een goed gevoel voor evenwicht. Deze drie componisten hebben het harde werk gedaan en de resultaten zijn fascinerend. We beginnen met een stuk van de Portugese saxofonist Risto Goleminov van de cd Groundwire, recent verschenen bij Bimhuis Records. Na drie frazen en een cadens begint de vrije improvisatie met een hoofdrol voor fluitist Ketja Ringa Carahona, begeleid door de aangename unisono-melodieën en rommelende drums. Kleurrijke harmonie.

Hier is vervolgens een stuk voor octet van de Keulse bassist Robert Landvermann van de cd Renus, die vorig jaar verscheen op het Klang-label. Op naar de races. Twee ritmisch, hoekig, unisono melodieën die op elkaar inwerken, gevolgd door een opwindende sopraansolo van Sebastian Gilles, begeleid door stijgende en dalende ritmische cellen, om uiteindelijk uit te monden in een Fender Rhodes solo van Joseph Dumoulin, gevolgd door een pentatonische trompetsolo van Percy Purseglove. De interactie tussen de twee drummers is prachtig. We horen nu Nichts Kommerzielles Angebot von Geist.

De 29 jaar oude Milanese basklarinettist Federico Calcagno is erg belangrijk voor de hedendaagse Amsterdamse jazzscene. Tegelijkertijd geeft hij les op de conservatoria van Bologna, Pavia en Milaan. Zijn octet-cd Mundus Inversus verscheen vorig jaar op het Habitable label. Het begint met contrapuntische lijnen die doen denken aan het werk van de New Yorkse band ZS, 20 jaar geleden. Calcagno en pianist Adrian Moncada ruilen korte solorollen boven een sudderende begeleiding. Daarna een langere solo van de bandleider en componist. Er volgt een mysterieus gedeelte, voordat weer verbindingslijnen het stuk terugbrengen naar het startpunt. We horen nu Liquid War van Federico Calcagno.

Vervolgens en zonder pauze horen we nu Straight Line Mission van Golemninov, Neon Dilemma van Landvermann en Hieronymus van Calcagno. Goeie reis!

0: Dit was The Art of the Improvisers, samengesteld door Michael Moore.
1: Daar is hij dan, Dutch Jazz. Het nieuwe format, de nieuwe stijl, de podcast, mede mogelijk gemaakt door Tivoli Vredenburg. Ja, wat gaan we doen? U moet gewoon luisteren naar onze verhalen over de jazz van vroeger en nu en de toekomst. En dat allemaal met Koen Witteveen en Rolf Delvels. Dutch Jazz.

0: Ja, welkom, daar zijn we weer. En waar moet je zijn? Dat is het thema voor deze aflevering. Hier zijn Koen Witteveen en Rolf Delfos met deze aflevering specifiek over de plekken die zo belangrijk zijn voor onze community, voor de jazz. De plekken die ruimte geven aan nieuwe artiesten, aan opkomende artiesten, tot aan mid-careers en gearriveerde artiesten. En dat zijn er gelukkig een hele hoop. En die zijn een ontzettend belangrijk onderdeel in het ecosysteem van ons muzieklandschap. Van festivals tot kleine podia. Van Porgy & Bess in Terneuzen tot aan Tivoli Vredenburg. Tot aan, nou ja, wat er allemaal tussen zit. De
1: kluis in Oosthout. Kijk, dat is het leuke van de jazz dan wel. Dat dat ook op hele onverwachte plekken kan plaatsvinden. Het kan ook een verlaten kerk zijn in Ter Itzaard. Om maar wat te noemen in Friesland, op een terpje.
0: Of een kerkje in Aartswoude.
1: Bijvoorbeeld. Ja,
0: het is er dus allemaal.
1: Het is er allemaal.
0: En hoe belangrijk is het eigenlijk, wat jou betreft, deze speelplekken?
1: Nou, dat is van ongelooflijk belang.
0: Ja.
1: Van levensbelang, kan ik zeggen. En dan moet je je voorstellen dat je de grote podia, Tivoli Vredenburg, maar ook voor de jazz, Bimhuis, Lantaarnvenster, die worden bestormd. Ik denk in de tijd dat er nog cd's waren, was elk jaar weer een nieuwe kast vol met cd's met aanvragen. Zoveel mensen willen daar spelen.
0: Ja.
1: Dus als programmeur heb je het heel lastig. Maar ook voor de band is het onmogelijk. Ik bedoel dat wij het rijtje met Artfor kunnen doen per jaar of per nieuw album. De grote drie of vier voor mij dan. Tivoli, Vredenburg en dan Lantaarnvenster en Bimhuis. Paradox. Dan ben je al blij. Ik heb alleen gezien. Ik ben natuurlijk wat ouder. En ik moet helaas constateren dat in die tijd met Houdini's. Ik heb nog zo'n agenda. Dat we 24 keer speelden in die maand. En dat is gewoon. Ja, de meer dan 100 jazzclubs waren toen. Dat is meer gereduceerd tot een 10, 15-tal jazzclubs. Er zijn natuurlijk ook andere. En dan kom ik op jouw gebied ook. Want jij hebt bijvoorbeeld heel druk in de vakantie. In de zomervakantie.
0: Ja.
1: Heb je heel veel festivals.
0: Ja, dat is grappig, want onze agenda's zijn wat dat betreft een soort van aanvullend aan elkaar. Daardoor is het soms ook lastig om natuurlijk, nou ja, je ziet die verschillende scenes. Je hebt aan de ene kant heb je natuurlijk heel erg de club scene, heb je de jazzpodia. En dan, nou ja, vanaf pak een beet april beginnen echte festivals tot september. Dat is ongeveer het festivalseizoen wat er loopt. En in Nederland, dat is ook wel aardig om te vertellen, wij zijn een van de landen met de grootste dichtheid qua festivals. En als je alles meetelt qua wat er ook braderietjes en zo, dan komen we bijna op 1200 festivals per jaar. Dat is natuurlijk gestoord veel. Je merkt wel dat heel veel festivals het de afgelopen jaren echt zwaar hebben. Sowieso als heel veel speelplekken.
1: Ja, maar hoorde ik dat vorige week nog op het journaal. Dat ook steeds meer festivals problemen hebben met het organiseren van. Er zijn zoveel regels. Je bent verplicht om EHBO, de veiligheid. Allemaal regels waar ze horen dol van worden. Ja. En ook wel begrijp ik die regels. Maar ook wel begrijpelijk dat daardoor een aantal festivals afhaken.
0: Ja, en wat je ook ziet, er is ook al een aantal keer de noodklok geluid. En dat, daarom is dit thema ook zo belangrijk. En daarom willen we dit bespreken. Maar de podia hebben het in de hele breedte van festivals tot aan de clubs, hebben het heel zwaar. En dat heeft te maken met dat de kosten, de productiekosten, maar ook de kosten van personeel, locatie, huur, alle inflatie echt zo enorm hoog zijn. En dat de bezoekersaantallen echt door het dak gaan. Die zijn heel goed over het algemeen. Maar dat het een steeds groter gat wordt om te vullen.
1: Een steeds kleinere winstmarge.
0: Sterker nog, er worden gewoon enorme verliezen gemaakt. En dit is heel, dit is een hele gevaarlijke ontwikkeling. Want dat betekent ook natuurlijk dat als je minder risico wil lopen, dan ga je veiliger programmeren.
1: Ja, wat ik wel interessant vind, is dat je aan de andere kant van het spectrum waar ik dan zit, zie je steeds meer ook vrijwilligers die kleine, zeg maar, serie concerten opzetten.
0: Ja.
1: Nou, dus we hebben een kerk gevonden. Dat hadden we met Artfork in Aduard, boven Groningen. Dan denk je, what the fuck, waar moet ik zijn? 6 concerten per jaar, maar ontzettend leuk. En dan zie je ook dat de dorpsgemeenten daaromheen, die komen allemaal naar het concert. Dus er waren 120 man, wat eigenlijk een heel goed bezet is voor zo'n concert. Maar het is natuurlijk daar ook, de financiën zijn dermate slecht, want ze moeten het allemaal zelf organiseren, ze zijn afhankelijk van donaties, dat ze niet de hele wereld hebben om te betalen.
0: Nee.
1: Dus daar gaat eigenlijk de prijs naar beneden. En er is zelfs een gagenorm ingesteld door de SENA. Dat wil zeggen dat als je ergens speelt met een muzikant, je recht hebt op dat minimumbedrag. Maar dat is al in heel veel gevallen niet vol te houden. Nee. Dus waar moet je zijn? Ja, je moet ergens zijn waar in ieder geval, vind ik, waar je moet betalen.
0: Ja.
1: Want er zijn nog steeds plekken in de Randstad waar mensen zomaar binnen kunnen lopen. En dan gaan ze praten en dan staat er een band te spelen. Ik vind dat dat eigenlijk niet meer kan.
0: Nee, dat is inderdaad zo ontzettend hinderlijk als mensen inderdaad door concerten heen gaan praten. En ik vind dat je daar wel iets moois aangeeft, zeg maar de kleine community plekken, of dat dan met vrijwilligers is of met enthousiastelingen die het heel belangrijk vinden dat er bepaalde muziek wordt getoond. Gelukkig zijn daar wel veel initiatieven van. Zeker. In ons land. En die zijn ook van onschatbare waarde. Want het is echt zo, voor elke act die je ziet in de Ziggo Dome of op North Sea Jazz, als we het even binnen die jazz contraien houden, die hebben ooit ergens op een kleine venue iets gedaan.
1: Ja.
0: En ik denk uiteindelijk zit het belang heel erg daarin, is dat je natuurlijk ook op de kleinere andere locaties wel weer nieuwe speelplekken kan creëren.
1: Ja, en het is ook mooi dat je, nou, je had het over Aardswoud. Daar zit Joost Patokka, die we ook geïnterviewd. Die heeft dat festival daar. In echt een heel klein dorp, maar die heeft het hele dorp bereid gekregen om mee te werken.
0: Maar dat is toch fantastisch.
1: Dat is fantastisch. Nee,
0: of wat dacht je van Jazz in de Walvis in het Oostelijk Heiburg. Havengebied in Amsterdam. Ook zo'n initiatief, wat heel erg een soort van bottom-up ontstaat vanuit bewoners die gewoon echt een toffe programmering willen neerzetten.
1: Ik heb daar op een boot gespeeld.
0: Ja, maar dat is toch ook helemaal te gek. Ja. En wat ook wel, om het toch een beetje positief ook te houden, wat ik wel een prettige ontwikkeling vind, is dat er ook op de misschien meer grotere festivals, denk aan een Best Kept Secret, denk aan een Into the Great Wide Open, maar ook een Lowlands, dat daar ook ruimte is voor experimentelere genres. Ik noem even Artfork op Lowlands. Jullie stonden daar gewoon vorig jaar.
1: Ja, een paar jaar geleden, ja. Ja, dat is, vond ik ook heel bijzonder.
0: Ja.
1: En sterker nog, ik heb dat jaar ook de 9e van Beethoven gezien. Dat werd door het Noord Symfonieorkest ik uitgevoerd. En dan zie je mensen bewegen, zie je dansen op de 9e van Beethoven. Een beetje praten met elkaar. En ik denk, ja, wel geweldig dat men opeens daar met 5000 man naar de 9e van Beethoven luistert. En daarom denk ik ook wel eens dat heel veel organisaties soms, dat geldt ook voor de jazz, dat we met oogkleppen opkijken. Waardoor er alleen maar een bepaald publiek komt. Terwijl ik denk, joh, mensen vinden veel meer leuk. Maar probeer die ook te bereiken.
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk ook voor de uitstraling bij sommige clubs. Zijn zo oudbollig dat daar geen jonge hond meer komt. Die denkt, daar ga ik niet naartoe. Ik weet dat een programmeur in Dordrecht daar heel veel last van heeft. Die programmeert een hip bandje. Mm-hmm. Maar er komt alleen maar, zeg maar, boven de 60 plus komt erop af. Ja. Omdat die er altijd komen. Terwijl de jongeren denken, maar die lopen er langs, joh. Daar ga ik niet naartoe.
0: En hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld in de skatecentrale in Amsterdam. We hebben wel toevallig twee voorbeelden in Amsterdam. Maar dat is een plek wat gewoon het is een skateplek waar je gewoon kan skateboarden, maar je kan daar ook eten. Maar die hebben bijvoorbeeld de samenwerking met Supersonic Jazz. Supersonic Jazz vanuit Paradiso, waar we het later ook nog over gaan hebben. Ontzettend mooie initiatieven waar op allerlei te gekke plekken hele toffe programmering wordt neergezet. Experimenteel, maar wel gewoon, het trekt ook een jonger publiek. En nu is het denk ik wel belangrijk om te zeggen dat een jonger publiek, dat is echt niet alleen maar de Holy Grail. Nee. Er moet voor iedereen moet er wat zijn.
1: Dat vind ik ook. Maar,
0: en het liefst gemixt bij elkaar is natuurlijk
1: een
0: mooiste.
1: En dat is wel lastig. Dat is echt een lastige situatie. Jij kent ook Amersfoort, de Observant. Dat is gemiddeld een hogere leeftijd.
0: Ja.
1: Wat ik wel belangrijk vind, is dat we blijven zoeken naar die plekken. En dat zou een stimulans moeten zijn, deze podcast, zeggen mensen, kijk eens om je heen in het dorp. Zet je schouders eronder en regel bijvoorbeeld 4 concerten. Ik heb nu een aantal muzikanten die dat zijn gaan doen. En denk, als we dat met z'n allen doen, dan krijg je een enorm gaaf circuit. Het is helemaal niet afhankelijk van de Randstad. Want juist die mensen in dorpjes zitten ook te wachten op leuke concerten. Die zijn blij.
0: Ja.
1: Dus ook altijd wat mij betreft een teken dat cultuur zo belangrijk is. In al die vormen en hoedanigheden. Dat als je een concert organiseert in een dorpje, dan krijg je het hele dorp mee.
0: Ja. Nou, nog even eentje die ik ook graag wil highlighten is Bart Wiert, jouw andere collega, Jazz in de Kamer.
1: Ja.
0: Wat ik ook zo'n waanzinnig mooi initiatief vind, gewoon in huiskamers, bij mensen thuis. Waanzinnige line-up. Echt gewoon tof. Het is als artiest ook fantastisch om te spelen, want je krijgt gewoon oké betaald. Weet je.
1: Ja, het publiek gaat langs 3 plekken.
0: Ja,
1: die worden geleid, een soort gids. En dan de band spelen iets van 20 of 30 minuten. En dan komt de volgende met geweldig.
0: En zo zijn er nog veel meer. Ik noem ook een Common Ground in Zwolle, wat ook zo'n fantastisch initiatief is, waar je ook waanzinnige line-up krijgt te horen en te zien op prachtige locaties in een mooie binnenstad. Maar wel net even op een manier gepresenteerd met en mooie visuals en een aantrekkelijk concept, waarbij je ook echt een soort denkt, oh ja, Ik wil dit echt zien.
1: En als je nou kijkt, we gaan zo Maurits Partier interviewen. Dat is degene die alles organiseert in Zeeland, op zowel klassiek als jazz. Die moet keihard vechten voor enige vorm van subsidie.
0: Ja.
1: Als hij dan kijkt om welk bedrag het gaat. En ik denk, jeetje, je programmeert daar alles voor in die provincie. Dan zou toch iedereen wakker moeten worden van, jongens, dat is een schijntje vergeleken met andere dingen.
0: Ja.
1: Het is tijd Want nou ben ik echt benieuwd wat jij mee hebt genomen. En wat ik... Nou, ik ben heel benieuwd wat ik jou ga aanbieden.
0: Ja.
1: Track and Story.
2: Dutch Jazz Track and Story.
1: Koen. Ja. Jij kwam met het Batavierenhuis.
0: Ja, het Batavierenhuis in Rotterdam. Zo'n beetje bij de Koolhaven. Waanzinnig mooie plek, een historisch pand. Wat helemaal is omgetoverd, mede financieel mogelijk gemaakt door Stichting Droom en Daad. Ja, een belangrijke, dat zie je ook wel belang, hè, als dat soort initiatieven er zijn in een stad. En er wordt ook geld vrijgemaakt voor dit soort ontwikkelingen. Ja, dat doet ook veel, zeg maar, voor de culturele ontwikkeling. En de Batavierenhuis vind ik een mooi voorbeeld om te benoemen, omdat het zowel een speelplek is als een broedplaats. En een broedplaats wil eigenlijk niets meer zeggen dan een plek waar allerlei creatieve makers, in dit geval veel muzici, producers, muzikanten, samenkomen die daar hun eigen ruimte hebben, een eigen werkplek, een studio, maar ook met elkaar. Zij noemen elkaar dan de Batavieren die daar zitten. En zij organiseren daar zelf ook concerten. En daar dragen ze allemaal ook een steentje bij. Dus de ene die is goed in marketing en die helpt daar dan ook bij. En zo help je elkaar eigenlijk om een mooie programmering neer te zetten.
1: Ja, vergelijkbaar met Splendor in Amsterdam.
0: Ja, ook zo'n mooi concept natuurlijk. Wat heel verrassende, bijna een soort, ja, het zijn residenties. En het verschil hier wel is dat er gewoon enorm veel studio's en ruimtes zijn waar wordt gemaakt. En als jullie dan afvragen van ja, wie zitten daar dan allemaal? Dan noem ik even een paar namen. Denk aan een Kees Slice, Loek Boudestein, Flip Norman, Robert Koemans. Allemaal te gekke artiesten. Maar waarom ik het nog meer bijzonder vind, is dat het niet richt op één type muzikant of artiest. Het zijn verschillende generaties die daar samenkomen. Mensen die al heel lang in het vak zitten. Mensen die net zijn gestart. Maar wel met elkaar een soort van dezelfde urgentie hebben om nieuwe dingen te maken. En ook een beetje uit hun comfortzone gaan. En dat levert hele mooie samenwerkingen op. En specifiek twee van deze bewoners. Jesse Schilderink, fantastische saxofonist. Echt, ik vind, ja, virtuoos ook. Maar ook Jimmy Joe Heuting, die samen een nieuw project hebben. Die hebben ook net een nieuwe release. Dus eigenlijk is het ook een beetje een toffe van Peer. En die hebben een nieuw project, dat heet Asbest. Niet een hele aantrekkelijke naam. Maar wel echt een geniale twee releases die ze nu hebben gedaan. En de track die ik graag wil belichten, en dat ontstaat dus op zo'n plek als het Batavierenhuis, is de track Do You. Laten we even een klein stukje luisteren.

0: Ja, en de derde persoon die je erbij hoort is Jelle Rozenburg. Ja, dit is toch
1: heel vet.
0: Ja, vet.
1: Leuk.
0: Do you think it's jazz?
1: Je voelt hier ook de energie van gasten in wording. Of die er al zijn, maar die energie hebben en niets ontziend gewoon die muziek maken.
0: Ja, en dit soort projecten ontstaan wel door ook ruimte daarvoor te geven. Ik bedoel, je komt elkaar wel tegen in de scene, maar dit soort crossovers die ontstaan,
1: zeker,
0: komt echt ook door zo'n plek. Ik bedoel, de plek waar jullie met Artvark vaak zitten.
1: Nieuwe
0: waar,
1: plaats.
0: Ja, dat is ook zo'n plek. Waar
1: maar jij
0: veel
1: met Cosmic toch eigenlijk ook?
0: Zeker, ja, ja.
1: Is toch wel echt een broedplaats?
0: Ja, nou ja, we zijn iets meer productiehuis en ontwikkelinstelling, maar het is ook een soort broedplaats. Er komen ook allerlei artiesten natuurlijk bij ons maken en residenties doen. En daarin zie je hoe belangrijk dat is, omdat er gewoon allerlei crossovers met elkaar ontstaan. Dat is gewoon belangrijk.
1: Ja, het is jammer dat we soms heel veel instanties, maar ook mensen, ook zelfs binnen mijn eigen vriendenkring, dat ik mensen moet overtuigen dat daar geld naartoe moet.
0: Ja.
1: Ik bedoel, het is een bezigheid waar zoveel mensen de vruchten van plukken. En dat zo belangrijk is voor een society en een maatschappij.
0: Eigenlijk moeten we tegen deze vrienden zeggen, kijk even op de website van het Batavierenhuis. Kijk in die agenda. En ga gewoon naar een aantal van die concerten.
1: Laat
0: die
1: je
0: daar
1: verrassen.
0: Zijn. Ja, ga nou eens niet een keer naar een
1: coverband.
0: Naar een coverband of een tribute. Maar koop nou eens een ticket voor een Batavierenhuis concert.
1: Daar noem je wel wat, hè? Want kijk, de hele top 2000 wordt ontzettend veel bekeken. Daarna komen andere tribute bands. Ik heb altijd al gezegd, laat nou eens een keer parallel ook een top 200 nieuw meelopen.
0: Of alternative.
1: Ja, alternative. Want dat is wel erg jammer. Zeker als je naar het tv-medium kijkt, dat het alleen maar kwesties van herhalen. Gelukkig merk je onder de jongeren, die zoeken allemaal gewoon deze plek op. Ook Tivoli Vredenburg met een Orange Days. Dat er 2 of 3 dagen alleen maar kleine onverwachte jazzgroepen komen.
0: Ja.
1: Dat trekt mensen. En zo belangrijk is het wel.
0: Ja.
1: Je moet wel het idee hebben, ik ga vanavond, laat eens kijken waar ik ergens naartoe ga.
0: Ja, ja, dat vind ik hier. We nemen deze podcast op hier in Tivoli Vredenburg. Een van de mooiste festivals vind ik in ons land, wat hier ook plaatsvindt in Tivoli Vredenburg en in de rest van de stad Utrecht, is het Le Guess Who Festival. Nou, dat is ook zo'n voorbeeld waarbij je gewoon continu wordt verrast met wat je hoort. Dingen die je nog niet kent of dingen die net even anders zijn dan dat je gewend bent. En juist, ja, misschien is dat de oproep ook aan de luisteraars. Verras jezelf, stap even uit die comfortzone en ga naar die plekken die je misschien iets minder goed kent. Maar daar wel echt even helemaal verwonderd kan raken met wat je daar hoort.
1: Of, en over Tivoli gesproken.
0: Ja, wat heb jij mee?
1: Tivoli Vredenburg. Nou, dat hebben we het samen over gehad.
0: Ja.
1: De derde, daar kom ik mee. Maar dit is het muziekhuis. En dat is eigenlijk, wordt het beheerd door Tivoli Vredenburg. En dat is eigenlijk ook een soort, ja, een broedplaats waar heel veel plaatsvindt met jongere muzikanten die de gelegenheid krijgen om ook samenwerkingen aan te gaan. En jij kwam met dat andere voorbeeld, Igor.
0: Ja, dat is Kika Sprangers. Dat zijn twee artiesten die ook regelmatig zijn te vinden in het muziekhuis in Utrecht.
1: Maar uit verschillende disciplines. Want Igor is rap.
0: Ja, hip-hop.
1: Kika is meer jazz.
0: Ja,
1: moderne
0: en dat
1: jazz
0: vindt zich dan daar. En dat heeft echt ermee te maken dat je gewoon twee smaken ergens samenbrengt. Dat je de mogelijkheid geeft.
1: We hebben het wel eens gehad over, we gaan ook daarnaartoe, naar die Penderjuks.
0: Ja.
1: Dat we vinden dat in Amerika, dat je volgens Emmanuel Wilkens, begenadigd saxofonist, die speelt dan een solo op Masculinity. Ja. En dan begint dat ergens op minuut 3. En dat gaat dus de helft van het stuk door.
0: Ja.
1: Dus die kruipbestuiving. In Nederland zei ze, ja, maar wacht even. Het moet een solo van 8 maten zijn. Want moet
0: anders,
1: dat liedje
0: anders
1: zijn,
0: is het te lang.
1: Anders is het te lang. En daar gebeurt het. En dat is zo gaaf, vind ik.
0: Ja.
1: Daar vinden die stijlen elkaar volledig.
0: Ja.
1: En die gaan gewoon met elkaar de diepte in.
0: Ja.
1: En dat mis ik ook wel eens een beetje hier. En dat soort huizen wat ik dan hier zie, Igor met Kika Sprangers, denk ik, nou, dat is een onverwachte samenwerking. Ik hoop dat
0: totaal
1: wat meer gelegenheid krijgt, ook de kans krijgt om gehoord te worden.
0: Nou ja, wat wel mooi is aan zo'n samenwerking, dat Tivoli Vredenburg dat doet, die zich ook verantwoordelijk voelt voor zo'n muziekscene hier in Utrecht en omstreken, wat ook gewoon een belangrijke plek is. Dat aan de ene kant ook ruimte geeft bij zo'n muziekhuis waar gerepeteerd, waar gemaakt, waar geëxperimenteerd kan worden. Maar tegelijkertijd bieden ze dan ook voor dit soort acts dan ruimte om hier bijvoorbeeld helemaal in het dak te spelen, Cloud 9 of in de club. Het zijn allemaal plekken die wel worden gefaciliteerd in zo'n pand als Tivoli Vredenburg, om ook voor, nou ja, experimenten ruimte te geven, muzikaal gezien. En daarin zie je de samenwerking tussen een gevestigd podium en misschien plekken waar het experiment iets meer mag plaatsvinden, dat dat ook heel belangrijk is.
1: En wat gaan we nu beluisteren?
0: Ja, we gaan luisteren naar een net nieuwe release. En dat is een nieuwe release van Igor. En die speelt daar samen met Kika Sprangers op saxofoon. Maar ook de legendarische Spinvis. En de track heet Dingen mis met de auto.
2: Er zijn wat dingen mis met de auto. Ik maak onmisbare fouten. Ik grijp altijd mis in het houden. Van op de fiets blijf ik koud. Ik kan zelfs

0: Ja, fijn om te horen, deze samenwerking.
1: Ja, verrassend.
0: En waarom niet ook? Dat is wel grappig eigenlijk. Waarom, als je niet meer in stijlen denkt, maar gewoon, we gaan samen aan beginnen. Ik weet nog dat wij met Claire McFadden werkte, zangeres. En toen moesten we eigenlijk voor de instantie een thema bedenken. Maar wij zeiden, wij willen alleen maar samenwerken.
1: Ja.
0: En het niet koppelen aan.
1: Ja.
0: En toen hadden we uiteindelijk een thema gevonden, Ricky Lee Jones. En er is eigenlijk niet één stuk van opgenomen. Want we vonden, die andere stukken werden leuker.
1: Ja.
0: Maar dat is wel jammer dat je je moet bewijzen. Je kan ook zeggen, joh, maakt niet uit wat eruit komt. We stoppen deze mensen bij elkaar.
1: Ja, meer vanuit vertrouwen.
0: Ja.
1: Ja,
0: en wat eruit komt is hoe dan ook een kans waard eigenlijk.
1: Nou, en ik denk wel, als ik naar jou kijk en jouw hele carrière, zeg maar, jij hebt ontzettend veel samenwerking gedaan met allerlei genres, ook binnen de jazz of altijd wel gekoppeld aan de jazz. En ik denk dat dat inderdaad heel verrijkend is.
0: Afhankelijk
1: je eigen...
0: ook van programmeurs. Hè? We hebben een Music Bowl gedaan, een paar jaar geleden een concertgebouw. Dat was nog de tijd van corona. Omdat die programmeur daarvoor open stond.
1: Ja.
0: En die kende Bart ook. Dan met Pitou was dat samen. En met de Strijkers, Goya Quartet van het Concertgebouw.
1: Ja.
0: En je ziet dat iedereen dat super leuk vindt. Pitou was ook enthousiast. We maken die arrangementen. Die Strijkers, het Concertgebouw, dachten, wat is dit? Weet je wel?
1: Ja.
0: En je ziet ook dat het publiek dat ontzettend leuk vindt. En
1: denk,
0: je hoeft nooit te denken dat het publiek daar helemaal niet voor open staat. Maar je moet ze alleen die kans geven om daar veel in te ervaren.
1: Ja, en kan dus een plek of een podium of een programmeur kan daar ook een eerste aanzet in geven. Dus dat er gewoon ruimte ontstaat voor een experiment en een samenwerking.
0: Het is goed om ook dat eens van de andere kant te horen. We gaan een interview doen met Maurits Potier, programmeur voor de hele provincie Zeeland. Maurits, fijn dat je er bent.
2: Ja.
0: Wij hebben dus een podcast, zoals je weet, Das Jazz. En dit keer gaat het over, waar moet je nou eigenlijk zijn? Wat voor plekken heb je eigenlijk voor de jazz en aanverwanten? En hoe mooi is het dat we met jou kunnen spreken over het feit dat er maar 300.000 mensen in Zeeland wonen. En dat jij dan alles moet bestieren in je eentje.
2: Bijna in mijn eentje.
0: Ja.
2: Hè, want Poortje en Best doet ook nog wel wat. Die ken je ook al, die plek, neem ik aan.
1: Terneuzen.
2: Daar hebben ze nieuwe mensen aan het roer. En de jazz is langzaam verdwijnen uit hun programmering. Dat is heel erg jammer, want vroeger was Poortje en Jazz toch een van de Zeeuwse jazz-tempels, als ik het zomaar mag noemen.
0: Jazeker.
2: En verder is er eigenlijk in Zeeland alleen nog Jazz by the Sea, maar dat is een oude stijlfestival. En verder is het Muziekpodium Zeeland degene die hier een beetje de kar trekt.
0: En hoe doe je dat dan? Ga je, want jij komt ook in Goes of in Zierikzee of noem maar wat.
2: Ja.
0: Ga je die plekken zelf bezoeken en vraag je of je dan wat kan programmeren of niet?
2: Nou, dat is eigenlijk voortgekomen uit het feit dat wij krijgen een provinciale subsidie. Wat wij voorheen deden was voornamelijk in Middelburg programmeren. Toen zei de provincie, dat is allemaal leuk en aardig, maar het provinciale geld is bedoeld voor de provincie. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar locaties buiten de vier grote steden in Zeeland, waar we dan ook nog wat jazz konden programmeren. En zo ben ik op de plekken gekomen waar we nu dingen doen.
0: Die fietstoer heb je ook nog, hè?
2: We hebben ook de fietstocht. Daar gaat dit jaar de 10e editie starten. En dat is een tocht door ieder jaar een ander Zeeuws eiland. Zoals jullie weten bestaat Zeeland uit voormalige eilanden. Hier in Zeeland spreken we nog van eilanden. En ieder jaar pakken we een ander eiland, zoeken we een fantastische route uit met bijzondere plekken. Waar we dan met één ensemble een vijftal concerten laten horen op vijf verschillende locaties. Jij hebt er zelf wel gespeeld met Aardvark, volgens mij twee keer zelfs in Zeeuws-Vlaanderen een keer. Dit keer doen we het in Zuid-Beveland. Mooi Zuid-Beveland, alleen dit keer is er iets anders geworden. We hebben nu vier bands in plaats van één. Dus het is eigenlijk een soort fietsfestival geworden. Heet nu ook Jazz op de Fiets. Waar we beginnen met Boy Aki. Die ken je natuurlijk wel. Ja. Twee jaar geleden de Boy Edgar prijs gewonnen. Dan heb ik een ensemble uit België. Heet Anemos. Dan hebben we Woodcraft. Die hebben ontzettend goed gespeeld. Ja. Op Keep an Eye on the Record competitie. En we eindigen met Jasper Blom met zijn trio.
0: Okay.
2: Dus dan hebben we vier bands waarvan Anemos twee keer speelt. Dus dat is ook heel erg leuk. Dat vinden de mensen leuk. En zo proberen we ook nog eens jazz te laten horen aan de mensen die normaal gesproken niet zo snel naar een concert zouden komen. Omdat de concerten op de locatie gratis te bezoeken zijn.
1: Hé, Maurits, en ik hoorde jou in het begin van het gesprek ook al zeggen van er zijn echt wel plekken afgenomen. Hoe kijk jij naar de hele ontwikkeling van jazz programmeren in Nederland en in Zeeland? Wat verandert er volgens jou het meeste?
2: Nou, misschien heb je ook al gehoord dat anderhalf week geleden Fonds Podiumkunsten met de honoreringen naar buiten is gekomen. Daarvan bleek weer dat maar 37% van de aanvragen van de jazzmuziek gehonoreerd was. dat denk ik van, dat is niet meteen iets wat vervelend is voor de podia, maar ook voor de muzikanten. Dus er blijven steeds minder plekken over waar je jazz kan horen. En waar jullie, waar je als muzikant jazz kan spelen. En dat vind ik een triest gebeuren.
0: Maar je hebt niet het idee dat het ook vanwege de gebrek aan interesses van de gewone burger. Die blijft het eigenlijk heel leuk vinden wat jij doet, zeg maar, wat jij organiseert.
2: Ik ga niet voor de grote getallen. Ik denk dat muziek is om gehoord te worden. Iedere muziek is er om gehoord te worden. Voor klassiek en hedendaags. Nou, hedendaags is natuurlijk nog veel moeilijker om aan de man te brengen. Maar daar voel ik mezelf soms een missionaris in. Hè. Nu ook in de jazz voel ik me soms wel een missionaris. Maar ik denk ook, het moet gehoord worden. Of daar nou maar 40 man op afkomt of niet. En we moeten ook hier in Zeeland de kans hebben om die muziek te horen en te zien. Kijk, er zijn genoeg bands die zalen wel vol trekken. Bluff, Danny Vera, Raccoon. Dat zijn de grote namen in Zeeland die hier zo al hoi zoveel keer uitverkopen. Maar nee, ik wil komen met originele dingen, nieuwe dingen, leuke dingen, verrassende dingen.
0: Heb jij niet heel veel familieleden die je in andere provincies kan inzetten? Want dit klinkt wel heel goed eigenlijk, hè? Dus dat je gewoon...
2: zijn wij niet al bijna familie? Nee, maar ik kijk, want...
0: Wij hadden het erover.
2: Taak, hè? Dat is een taak, want als je subsidie krijgt, gaat het natuurlijk niet om... Het gaat natuurlijk wel om cultureel ondernemen, maar het gaat niet in de eerste instantie om geld verdienen, vind ik.
0: In deze podcast hebben we het er ook over. Van ja, zijn we nou steeds meer afhankelijker van de kleine vrijwilliger die ergens in een dorpje nog wat organiseert? Kijk, we hebben ook last van tribute bands, van coverbands. Daar hebben wij allemaal last van. En nou speelt Koen natuurlijk met Typhoon. Die kan de grote festivals bestrijken. Maar ook daar zie je dat die festivals, die worden ook moeilijk met regelgeving. Het wordt er voor ons gevoel niet makkelijker op.
2: Het wordt er niet makkelijker op. En ik las vandaag een stuk over die regelgeving in de krant. Dat ook voor kleine dorpsfeesten moet je al voldoen aan bepaalde eisen die wij met ons... Ik doe ook een festival natuurlijk... Waar we ook aan moeten voldoen, nou, dat wordt voor vrijwilligers, is dat heel erg ingewikkeld. Ja. En het is natuurlijk sneu dat je vrijwilligerspodia. Het is fijn dat ze er zijn, maar die hebben natuurlijk veel meer moeite om de broek op te houden. Dan een organisatie zoals wij, die in ieder geval nog wat subsidie krijgt vanuit de provincie en waarvan de fondsen, de meeste fondsen, zeggen we, nou, dat vinden wij toch de moeite waard. Ja. En ik probeer dat ook op die manier zo goed mogelijk in te vullen. Zodat het maar in ieder geval structureel blijft. Hè? Want je zegt die tribute bands, daar kunnen we altijd wel naartoe. Als je alleen maar tribute bands een kans geeft, komen de echte muzikanten nooit aan zet.
1: Kijk, er zitten natuurlijk ook wel wat treurige kanten aan dit verhaal. Maar als we dan toch even een positieve kijk nemen op de toekomst. Welke ontwikkelingen zie jij dan die wel echt interessant zijn en positief zijn?
2: Nou, dan moet ik toch wel heel even goed nadenken. Want, ik vind het zelf ook moeilijk om maar steeds toch iedereen op de been te krijgen voor de concerten die ik organiseer. Ook voor het Zeeland Jazz Festival, waar ik natuurlijk verantwoordelijk ben voor de productie en de programmering. Ik weet niet wat dat is. Ik heb ook het idee dat wij echt ons best moeten doen om een nieuwe generatie te bereiken. Jij weet ook als je zelf speelt dat de mensen die bij jou in de zaal zitten, dat die een gemiddelde leeftijd hebben die niet ver onder doet voor die jouwe. Toch?
0: Heb je het over mij of over Koen?
2: Ja, ik heb het over jou.
0: Oh ja,
2: bij Typhoon is het waarschijnlijk niet. Dus bij klassieke muziek, dat is eigenlijk een verschuivend iets. En ik zie er maar weinig nieuwe mensen bij komen. Dus daar probeer ik nu een beetje een weg in te vinden. En dan zie ik wel hoop voor de toekomst. Kijk. Maar dan toch ook met veel crossover-achtige dingen.
0: Ja.
2: En dan probeer ik zo min mogelijk tributes te doen. Want ik doe nu wel Michael Varenkamp met zijn Miles Davis 100 jaar... Maar goed, daar komen geen jonge mensen op af, op die tribute.
0: Ja, je zal iets moeten vinden zoals wij, hè? Koen en ik samen. Dat is een hele mooie kruisbestuiving. Maar dat leg ik nog wel even een keer uit, hoe dat in elkaar zit.
2: Ja.
0: Nee, maar het is heel fijn dat je ons te woord wilde staan. En zeker in deze podcast is dat van belang. En succes met je programmering. Hou vol, geef het door aan je kinderen.
2: Dat ga ik zeker doen. En geef jij even door dat wij woensdag Under the Surface hebben.
0: Ja,
2: en
0: daar gaan we wat van draaien ook.
2: Hartstikke goed, ja. Die zijn echt een fantastische band. We hadden de afgelopen zondag met z'n vijven. Nu komen ze met z'n drieën.
0: Heel goed.
1: Ja, en we roepen ook vooral de niet-eilandbewoners in Zeeland op om naar Zeeland toe te komen. Om al jouw mooie programmering te horen vooral en te ervaren. Want zoals ik het hoor, zijn dat waanzinnige mooie line-ups.
0: Oké, Marius, bedankt.
2: Hey, dankjewel.
0: Yo. Oké.
2: Doei.
0: En we gaan luisteren naar Moksha van Under the Surface met Joost Leibert, Sanne Rambachs en Bram Stadhouders.

0: Ja, Rolf, de toffe vampier. Altijd iets spannends, iets leuks. En ja, jij hebt wat meegenomen.
1: Ja, want gelukkig houden veel mensen onze podcast in de gaten. En die sturen wat, zeker als het nieuw materiaal betreft. Dit is van Shalina met haar band Cha Cha Shalina. Dus dat betekent Latin en Salsa.
0: Oeh.
1: Daar heb ik haar ooit op Konstoen gezien in Zwolle. Ze was zangeres. En ze kwam beginnen met een mededeling binnen met Ik Doe Vooral Musical. En het is ontzettend leuk om haar die hele ontwikkeling te zien doorlopen. Van, ze is daarna trombone gaan spelen. Ze is daarna percussie gaan spelen. En opeens is het vierde jaar. Het is al een helemaal idee over Latin. Ze is uiteindelijk naar Den Haag verhuisd en heeft haar eigen band. Met onder andere Gerardo Rosales. Echt een top, zeg maar, percussionist uit Venezuela. En dus heeft ze weer een nieuw album uitgebracht. Ze zal een paard spelen. En dat is natuurlijk ook wel een interessant podium.
0: Ja.
1: Het paard is natuurlijk, jij hebt er ook gespeeld. Je hebt de grote zaal en de kleine zaal. Het staat vooral bekend als poppodium. Maar soms pakken ze ook gelukkig een zijpad. Want dat is zo belangrijk. Want in Den Haag heb je een aantal andere podia. De Nieuwe Kamer.
0: Mm.
1: En dat is meer vanuit die kleine jazzbehuizing. Maar in paard betekent toch dat je andere mensen ook daar naartoe krijgt die nieuwsgierig zijn van, hé, wat gebeurt er in het paard? En dan zie je maar hoe belangrijk het is dat deze podia zich heel open gaan stellen voor
0: andere
1: dingen.
0: Zijn de traditionele poppodia die we natuurlijk kennen, maar die zijn eigenlijk helemaal niet zo traditioneel meer, want die staan ook echt super open, juist ook voor dit soort samenwerkingen. Dus het is goed dat je dat even benoemt. Het paard in Den Haag is daar zeker een voorbeeld van. Maar we kennen gelukkig nog veel meer in Nederland die dat ook doen. Zie je een Paradiso waar we zo meteen nog even op terugkomen. Ja. Ik ben heel benieuwd, hoe klinkt dit nou?
1: Dit is wat we gaan draaien, is Mujeres Fuertes, onze eerste single van Cha Cha Shalina. En daar staat er ook nog bij dat haar tweede single is Cuando el Mar te Llama, wanneer de zee roept. En dat is gebaseerd op bolero en een ode aan haar Scheveningse oma. Ja, hoe mooi kan het zijn? Maar hier dus haar eerste single, Mujeres Fuertes. Las

0: Ja, Rolf, dat is wel echt... ik kom helemaal in die ik ben zin om salsa te dansen hier.
1: Kun je salsa dansen?
0: Nee.
1: Dat is echt lastig.
0: Ja.
1: Wij zaten bij de Q-Bop en de zangeres, Miss Ima America, die danst. Dat is ongelooflijk. En dan zit je wij gaan er alleen maar stil van zitten. Maar dan speelt ze ook nog die quiro, die ras. Ah. En dan zingt ze
0: tijdens
1: erbij.
0: Tijdens het dansen?
1: Ja, tijdens het dansen en zingt ze erbij. Ja, het is...
0: Wat?
1: En dan is ze eigenlijk cellist in een symfonieorkest in Duitsland. Maar goed.
0: Ja, ik zal me eerlijk bekennen, ik ben meer die guy die aan de zijkant staat tegen de muur aangeleund.
1: En luistert. Hè?
0: En luistert.
1: Zo'n luisteren.
0: Daar gaat het mij om.
1: Ja, precies. Ja, we hebben nog de oude doos.
2: De oude doos.
3: De oude doos.
2: Ja, we hebben het hier.

0: En hoe toepasselijk is het dat de tune van de oude doos niemand minder is dan Hans Dulfer. En nu hebben we weer Hans Dulfer als oude doos in dit programma.
1: Ja, maar dan gekoppeld aan een plek. En die plek is, en we hebben het al een paar keer benoemd, Paradiso. En Paradiso is een bijzondere plek, denk ik, voor ons allemaal. Ja, het is een hemelse plek. Het is natuurlijk ook van oorsprong een kerk die later gekraakt is en daarna een leven heeft opgebouwd als podium, als plek. En wat niet iedereen weet, maar wat toch wel vrij essentieel is, is dat niemand minder dan Hans Dulfer 2 jaar lang directeur is geweest van Paradiso.
0: Zeker.
1: Ja, ik denk dat het goed is om dit even te benoemen. We hadden het voor de uitzending al even daarover. Is dat Hans Dulfer een enorm belangrijke factor is geweest voor de ontwikkeling van de jazz in Nederland. Wat mij betreft mag dat vaker benoemd worden, omdat hij echt een ambassadeur was. Maar ook letterlijk heel veel deuren heeft geopend.
0: En een van de oprichters van het Bimhuis.
1: Ja, daar moet je nagaan.
0: Ter bescherming van de jazzmuzikanten.
1: Ja, en ik denk ook met bijvoorbeeld een Paradiso die in die hele ontwikkeling, zeg maar, het is een iconische plek. Hè? Ik bedoel, over de hele wereld komen artiesten hier naartoe die graag in Paradiso willen spelen.
0: Prince en zo, ja.
1: D'Angelo, er zijn echt legendarische artiesten die hier in Paradiso hebben gespeeld. Dat voel je ook als je daar...
0: Heb jij er gespeeld met Typhoon?
1: Ja, ik heb daar niet alleen met Typhoon, ook met andere acts, maar ik heb daar meerdere keren gespeeld. En ik vind het, los van dat de akoestiek soms wel wat ingewikkeld kan zijn, de mooiste zaal die we in Nederland hebben.
0: Qua sfeer is het geweldig.
1: Ja.
0: Ik heb er met Gino Vanelli gespeeld. Was toch wel ook iconisch om dat mee te maken.
1: Je voelt dat toch ook ergens een beetje een soort van de historie van die plek. Dat is ergens voelbaar.
0: En een mooie groot... Ja, er kunnen er 600 in of zo.
1: Wel meer. Ik weet niet precies wat de capaciteit is, maar als alle balkons ook open zijn, denk ik dat er wel 1000 man naar binnen komen.
0: Maar dat is een hele gave grootte.
1: Ja, en nou ja, wat denk ik ook wel tof is, is dat Paradiso is, je hebt die plek daar, gewoon de locatie Paradiso. Maar ze zijn ook heel actueel qua programmering op andere plekken. Dus ook bijvoorbeeld de Tolhuistuin, waar ook veel wordt gedaan. Maar ze hebben ook de samenwerkingen met Supersonic Jazz, wat vanuit Paradiso wordt georganiseerd. Ook in samenwerking met Oshi, een platform, een soort productieomgeving voor allerlei artiesten. En ze zorgen dat er allemaal hele mooie speelplekken worden gecreëerd. Ook voor een volgende generatie jazzmuzici.
0: Ja, en als je nou Hans Dulfer hebt, dan is het wel degene die ook al die podia langs gaat. Ja. Die wil alleen maar spelen. Maar dat kan ook in een klein jazzcafé staan. Maar hij krijgt het ook voor elkaar op festivals een groot podium te beklimmen. Ik heb het meegemaakt dat hij mee in Gouda voor 10.000 man.
1: Oh ja.
0: En hij is klaar. En daarna loopt het hele plein leeg. Terwijl er wel nog een act komt. Ja, maar iedereen kwam voor Dulfer.
1: Ja.
0: Hij heeft dat ook voor elkaar gekregen. Hij heeft die bravoure om ook die jazz aan een groter publiek te binden.
1: Ja.
0: En wat ik wel interessant vind is dat hij qua spel zit hij heel erg in de tenorsaxofonist uit de jaren 60, 50. Hij wil niet per se moderner spelen. Tegelijkertijd is hij qua denkwijze, hoe er geprogrammeerd wordt worden, is hij altijd zijn tijd vooruit geweest.
1: En
0: van wat je zegt, van onsterfelijk belang.
1: Ja.
0: Om de hele scene, zeg maar, op poten te krijgen.
1: En voordat we naar nog een mooi fragment gaan luisteren van Hans Dulfer, dan ook nog even aan jou de vraag, wat nou als jij zo'n directeur zou zijn van zo'n plek als Paradiso of een andere zaal?
0: Dat wou ik eigenlijk aan jou vragen, ja. Het is jammer dat je dat aan mij vraagt.
1: Gras onder je voeten vandaan. Wat zou dan voor jou belangrijk zijn?
0: Nou, om die diversiteit te kunnen tonen in de muziekstijlen. En dat je het eigenlijk zoveel mogelijk zou kunnen loskoppelen van die stigmatisering. Dat je zegt, niet dit is de jazzavond, maar dit is de avond van het onverwachte. Zoiets. Ja. En dat je daardoor mensen naar je toe bent. En dan moeten die mensen beseffen dat het misschien 2 van de 5 keer niet mee zit qua smaak.
1: Ja.
0: Maar dat je dan toch een soort open mind creëert van nieuwsgierigheid. Dat zou ik geweldig vinden.
1: Ja.
0: En er zijn heel weinig plekken nog waar dat kan eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar ik merk aan mijn kinderen dat die heel erg openstaan voor meerdere verschillende stijlen.
1: Ja, en ik denk dat, als we het toch nog even over Paradiso hebben, dat wel een plek is waar dat lukt. Ik was toevallig een paar weken geleden op kantoor bij Paradiso. Het is grappig, want naast Paradiso zelf staat een soort winkelcentrumpje, is het, waar je dan onderdoor loopt. Daarin zit het kantoor van Paradiso. En je moet je daar voorstellen, als je daar naar boven loopt, het is een soort totaal doolhof, dan kom je op een soort kantoorruimte, wat echt helemaal tot aan... Nou, elk gaatje is daar gevuld met een bureau en daar werkt gewoon een team wat onwijs groot is. Waar die echt gewoon keihard aan de beuken is om echt vette programmering te creëren op die plek.
0: En wat deed je daar?
1: Een productiehuis. Ik had daar een afspraak met productiehuis Melkweg Paradiso.
0: En dat is ook goed te noemen.
1: In dit geval inderdaad om de samenwerking met Cosmic te bespreken. Maar wat ik daar zo mooi vind, we hebben hem ook wel eens eerder gedraaid. Zo'n menu van Kersbergen bijvoorbeeld. Maar ook een Kay Slice, die we ook in de playlist hebben staan. Dat zijn allemaal artiesten die ook weer onder de vleugels van zo'n Paradiso of uiteindelijk productiehuis Melkweg Paradiso vertrouwen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen.
0: Ja.
1: En daarin is zeg maar of het nou pak een beet 50 jaar geleden was of nu, dat soort plekken en dat soort mensen achter de artiesten zijn echt van wezenlijk belang om een vitale scene te hebben.
0: Ja, dat zeg je ook wel bij Maurits. Die,
1: ja, hij is ook zo iemand.
0: Die is gewoon al 30 jaar begaan met die jazz in Zeeland en vindt het verschrikkelijk dat het eventueel zou verdwijnen.
1: Ja.
0: Maar ik zie eigenlijk bijna niemand die dat over kan nemen. Wat wij ook kunnen zien is bij Porgy & Bess is een man aan het roer die inmiddels 80 is en die zou eigenlijk een stokje moeten overgeven. Ja.